Efel din mooi zijn, ja, makkatiti laron san, ja. O he la la la, ik had zo'n laar teel, toch ga o at hiam laupo, kan om mang lauchin, en toen apola mooi ringa. Ado lia zaken het hagle tour hi, keel het hem wan kimi, en ja, manga inarin om die lasak, ilang uit lang o.